0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
0: Robitools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
3: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Rock'n'roll all over the place met Bart. Elke maandagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

0: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
7: 19 Toen met Ad. Elke zondagmiddag van 12 tot 2 op Nieuws.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie of ga naar www.robi.com.
4: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
0: 70's met Jacques. Iedere zondagmorgen van 11 tot 12 op Nieuws.

0: Klerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief voor onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Nieuws NIWS. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
8: Albumtracks met Bart. Elke woensdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.
9: Er zijn geen bijzonderheden.
2: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internetradio.

0: muziekplezier met Reinier. Elke vrijdagmiddag van 1 tot 3 op Nieuws.
1: Er zijn geen bijzonderheden.
2: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
5: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
7: Dit is Jos Thuista met het radionieuws op Nieuws NEWS. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het 3e geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
8: Er zijn geen bijzonderheden.

25 mei 2026, tweede Pinksterdag. Met tot aan 9 uur jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren. Een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendshow, waar het 7 minuten over 7 is geworden.

0: WS, waar het kwart over zeven is geworden.
1: Shownieuws.
0: Ja, drie original leden, Karen Dame, Kathleen Aerts en Christel Verbeke, nemen op 7 juni definitief en voor altijd afscheid van het podium. Studio 100 baas en regisseur Gert Verhulst benadrukt dat er absoluut geen plannen zijn voor toekomstige reunies en dat de huidige succesreeks in de Amsterdamse AFAS Dome de allerlaatste kans is om het iconische trio samen te zien. Voor Kathleen Aerts betekent het slotakkoord tevens haar definitieve einde van haar artiestencarrière, waarna ze zich volledig richt op haar gezinsleven in Zuid-Afrika. Cher vierde afgelopen donderdag haar 80ste verjaardag en bewijst nog altijd een van de meest invloedrijke iconen in de popcultuur te zijn. Lang voor termen als rebranding bestonden, vond de zangeres zichzelf telkens opnieuw uit. Van hippie tot rockster en dansdiva. Met haar extravagante Bob McCartney outfits en het baanbrekende gebruik van autotune op de hit Believe uit 1998 plaveiden ze de weg voor de huidige wereldsterren als Beyoncé en Dua Lipa. Cher peinst er ondanks haar leeftijd niet over om haar iconische stijl aan te passen en blijft werken

Way of the World van Tina Turner hoorde al deze maandagochtend 25 mei 2026. Nog een vrije dag voor het grootste deel van het volk, want het is tweede Pinksterdag. En we gaan genieten van het zonnetje. En hoe dat weer eruit ziet, dat horen we zometeen naar deze van The Rolling Stones. Dit is Undercover of the Night.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag genieten we van een prachtige pinksterweer met het zonneschijn van opkomst tot ondergang. Het blijft overal droog en bij een zwakke oosten- tot noordoostenwind halen we de zomerse temperaturen van 25 tot 28 graden. Alleen op de Waddeneilanden en direct aan de stranden is het door een opstekende zeewind een stuk koeler. Morgen wordt het nog warmer, het blijft zonovergoot en droog, waarbij het kwik landinwaarts lokaal kan oplopen tot een tropische 30 graden. Woensdag zoekt de wind de noordhoek op. De zon blijft uit binnen schijnen, maar met 17 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden doen we wel een flinke stap terug qua temperatuur.
2: The morning show on news.

0: van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws en EWS. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws en EWS.
0: Er zijn geen bijzonderheden.

Vrijdagochtend 25 mei, tweede Pinksterdag met de Ritchie Family en American Generation. En daarmee is het 8:08 geworden met nu Doe Stars. We gaan terug naar 1979 met A Brand New Day.

in de week.

0: kijkje in de hitlijst van 1983 met Duran Duran. Is that something I should know? En daarmee is het 7:15 geworden. We gaan hem aan je voorstellen, onze nieuwe
1: artiest van de week.
0: Deze week zijn onze spotlights gericht op een Britse popgroep die in 1976 de wereld veroverde. The Brotherhood of

was oorspronkelijk een bescheiden hitje voor Diana Trusk, maar deze aanstekelijke popversie van het album Oh Boy sloeg in 1977 pas echt aan in Europa. In de top 40 was de plaat 10 weken lang te vinden in de lijst en piekte daar op de nummer 7 positie.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Dit is Jos Thuista met het radionieuws op Nieuws NEWS. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands-Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
7: Er zijn geen bijzonderheden.

aftrap van het tweede uur DDW 1984 met Dan Hartman en I Can Dream About You. Welkom terug bij de ochtendshow. Tot om 9 uur jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren. Met onderweg Johnny A. Jazz, een blokje show nieuws, The Script, Status Quo, Donna Summer en Sam.

0: scoorde in 1987 deze Shattered Dreams. En dat deden ze ook met die andere grote hit van hun Turn Back the Clock. En daarmee is het 14 over 8 geworden hier bij de ochtendshow.
1: Shownieuws.
0: Mal Horan heeft het nummer End of an Era van zijn nieuwe album Dinner Party opgedragen aan zijn overleden One Direction bandgenoot Liam Payne. De zanger werkte al langer aan het nummer, maar vond na Payne's overlijden de definitieve richting om zijn rouwproces te verwerken. Samen met One Direction producers John Ryan en Gillian Binetta koos Horan bewust voor een nostalgische in plaats van gitzwarte toon, om zo vooral de vele mooie en vrolijke herinneringen aan hun gezamenlijke tijd te vieren. De Squid brengt een Man in Area Tour dit najaar naar Nederland voor een concert in de Ziggo Dome op 26 november. De eerste pop-rockband, bekend van megahits als Hall of Fame en The Man Who Can't Be Moved, neemt zanger James Morrison mee als special guest. De kaartverkoop voor de show in Amsterdam, die deel uitmaakt van een grote internationale tournee, start aanstaande vrijdag.

klassieker uit 1977 van Status Quo, Rocking All Over The World. En daarmee is het 9 minuten voor 8:30 geworden. Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst van dit moment met Sam Vander en Olivia Dean en Ryan Meehan. We hebben het weeroverzicht voor de komende week klaarstaan. En Let's Stick Together van Brian Ferry tot aan 8:30. Met nu Donna Summer. Hier is Lost on Kind.

0: Weeroverzicht.
1: Een zonovergoten start van deze mooie Pinkstermaandag. Het belooft een kurkdroge dag te worden waarin de zon de hele dag vrij spel heeft. Met temperaturen die oplopen naar 25 tot 28 graden is het zomers warm. Al zorgt een briesje van zee aan de kustlijnen op de Waddeneilanden voor de nodige afkoeling. Morgen doen we er landinwaarts nog een schepje bovenop. Onder een nagenoeg wolkeloze hemel stijgt het kwik in het oosten en zuiden naar een zeer warme 25 tot 30 graden. Geniet er allemaal flink van, want woensdag voert een matige noordoostenwind beduidend mindere warme lucht aan. Hoewel de zon ook dan uitbundig schijnt, blijft het kwik in het midden van het land steken rond de 20 à 21 graden.
2: De ochtendshow op nieuws met Reinier Witbolsveugen. Met wie zegt u? Zeg me niets die naam!

0: Let's Stick Together van Brian Ferry. En daarmee is het 8:04 geworden op deze maandagochtend 25 mei. Tweede Pinksterdag 2026. Waar we zo verder gaan met Dr. Alban en Sing Hallelujah.
1: Dit is Jos Staastra met de hoofdpunten van het radionieuws op News NEWS. Vandaag wordt in Friesland de fietselfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op News NEWS.
2: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Sing Hallelujah. En daarmee is het 8:30 geworden. En zijn we aan de laatste 20 minuten begonnen van de ochtendshow. Met onderweg de pophitfeitjes uit het verleden. David Bowie, The Spice Girls en Narada, Michael Walden. Maar eerst zorgen dat we deze mooie zomerdag door gaan komen. Dat we een lekker drankje kunnen pakken op het terras. We gaan even naar de bank samen met de Commodores en Going to the Bank.

bij een enkel concert waarmee ze de cijfers van de Beatles in het Sia Stadium overtroffen. 1974, David Bowie bracht zijn album Diamond Dogs uit in het Verenigd Koninkrijk. De plaat, die onder meer de hit Rebel Rebel bevatte, markeerde een overgangsperiode voor Bowie, waarin hij experimenteerde met meer donker

Note, samengesteld door Angelique Kuipers. En vanavond om 9 uur op deze stoel, Bart van de Heuvel. Je hoort hem dan met Rock and Roll All Over the Place. Wij melden ons weer op de daverende dinsdag van nieuws. Morgenochtend even na 7 uur zijn we er weer 2 uur lang met de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan een oudje uit 69 van CCR, Proud Mary. Maar eerst Narada, Michael Walden en Patty Austin. Dit is Gimme, Gimme, Gimme.

0: vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
3: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
4: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

0: drukken.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
2: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Dit is Ostaansta met het radionieuws op Nieuws NEWS. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort-Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 11:15. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort-Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
6: Er zijn momenten.

0: woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar popmuziek. De tijd staat even stil op Nieuws NIWS.
1: Peter Houtenpen.
2: Hallo, ga je?

Beste mensen, muzikaal gezien had ik eigenlijk andere plannen voor deze week. Maar het mooie weer gooit op een prettige manier roet in het eten. Want ik heb op het laatste moment besloten om deze week al die zomerhits nog eens een keer uit de kast te halen. En dat deden we hier met Casey en de Sunshine Band. En Give It Up. Daarvoor met The Beach Boys en Surfing USA. En met Ruby Nash alias Jack Jersey. En Blame It on the Summer Sun. Want lig jij nu...

pas geleden een plaat tegen van de Bee Gees. Nou is dat op zich niet zo bijzonder, want die kom ik wel vaker tegen. Maar ik kwam er nu eentje tegen die ik nog nooit gehoord had. En toen ben ik eens verder gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat het er eentje was uit 1973 die de top 40 nooit gezien heeft. Wel

Eerlijk is eerlijk. We kunnen dat niet zo vaak zeggen, maar nu het wel kan, gaan we het ook gewoon doen. Aan die kuststrook in Spanje, de Costa Brava, is het vandaag net zo warm als bij ons. Dat was Dino Garcia, of zeg je Dino Garcia, dat mag ik even kwijt zijn. Maar ook nog Maxine Nightingale, daarvoor met Right Back, Where We Started From. En na de floptopper van 9:30, Janet Jackson en Again. En dit is The Culture.

0: hangmatje met een boek erbij of een drankje of allebei. Uit 1983, laid back en sunshine reggae. In de tijd staat even stil.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Ja, en of hij mooi is, hè.

0: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
7: Dit is Ostaansta met het radionieuws op News NEWS. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort-Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 11:15. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort-Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op News NEWS.
8: Een korte file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 5 minuten over 2 kilometer.

dinsdag, woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar popmuziek. De tijd staat even stil op nieuws en

denk dat dat voor de meeste mensen net voorbij is. Want ja, dat is meestal die week tussen Hemelvaart en Pinksteren. Holiday was dat van Madonna. We hadden Luc Bral met Hey Hey, het is zomer. Nou ja, meteorologisch nog niet. Maar als je naar buiten kijkt, dan lijkt het wel zomer. En daar hoort Sex on the Beach bij van Teaspoon. En ook de Beatles natuurlijk.

het eigenlijk niet zo gek veel over dit plaatje. Behalve dat het uit Frankrijk komt, uit het midden van de jaren 70. En het schijnt daar destijds een enorme zomerhit te zijn geweest. Ja, en als het uit Frankrijk komt, hoe spreek je dan die artiest uit? Zeg je Donny Wheeler of zeg je toch Donny Wheeler? Dat laatste ligt eigenlijk meer voor de hand. Het nummer

0: liedje ging weliswaar niet over onze toekomstige koningin, maar het was wel een lekker nummer.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
1: Kopje koffie.
0: Nou, chin chin, ciao ciao.
2: Goedemorgen.
0: En doe er wat lekkers bij.
2: Koffie,
0: dan draaien wij ondertussen muziek van Carol Emerald.

Lipa was dat van een jaar of drie geleden en Dance the Night. Ja, zou de temperatuur vandaag maar hooguit 15 graden worden, dan zou ik nu waarschijnlijk zeggen veel plezier vanmiddag op de meubelboulevard. Maar ja, met deze temperaturen lijkt me eerder een uitstapje naar het terras of misschien wel het strand.

Tonje Welste uit 1965, de Supremes en Where Did Our Love Go? Dit wordt de laatste van het tweede uur op deze maandagmorgen. Pinkstermaandag, Rudimental featuring John Newman.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie of ga naar www.robby.com.
5: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
6: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

0: drukken.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
2: Dit is Ostaasta met het radionieuws op Nieuws NIWS. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat ze vaak jarenlang in onzekerheid leven. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
3: Er staan amper files onderweg. Wel op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.

0: Dinsdag, woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar popmuziek. De tijd staat even stil op Nieuws NIWS. Peter Houtenpen.
1: Goedemorgen.

Muziek hoor je hier in de tijd, staat even stil. En dit was er een uit 2013. Van God hebben zijn ziel Avicii en Wake Me Up. Op een prachtige zomerse dag. Terwijl het toch...

0: Als ik dit liedje hoor, moet ik altijd denken aan een bootje dat op het water vaart. Tossin and Turning van Windjammer. Prachtige plaat.
1: Wat hebben de drie volgende nummers met elkaar gemeen? Zit het in de titel? Heeft het met de artiest te maken? Gaat het om het thema van de liedjes? Of is het toch iets anders? Denk en puzzel mee. Dit is het triootje van de dag.

0: Was niet makkelijk, maar ook niet echt moeilijk, het triootje van vandaag. En de verbindende factor was One More Time. Want we begonnen daar straks met Redbone en One More Time. En zojuist hadden we One More Time van Daft Punk. En in het midden hadden we het Zweedse gezelschap One More Time. Met het liedje Highland uit het begin van de jaren 90. En One More Time uit Zweden was een soort lookalike van ABBA. En dat is op zich niet zo vreemd, want daarin zat onder andere de oudste zoon van Benny en Annie Fried.
1: En hier is hij, Peter Houtenpen.
2: Het is een flap door deze klas. Like a

0: Dat is een echte One Day Fly uit 1978. Een one-hit wonder van Peter Straker en Ragtime Piano Joe. Nou, kennen jullie misschien het Belgische gezelschap The Strangers? Die maakten altijd Vlaamse versies van bekende Engelse hits. En dat deden ze destijds ook van Ragtime Piano Joe. En dat liedje heet De Broek van Groot Moemoe.
1: Ik had een groot moemoe, ze was 85 jaar. Ze was heel koket en fier

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: A plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
7: Dit is Ostaasta met het radionieuws op News NEWS. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat ze vaak jarenlang in onzekerheid leven. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op News NEWS.
8: Het wordt drukker onderweg, dat kun je goed merken. In totaal 80 kilometer nu. Onder andere op de A29 file Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer en 10 minuten door een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht. Dan viel op de A1, de A12 en de A76, allemaal voor de Duitse grenscontrole. Gemiddeld zo'n 20 minuten wachten. En tot slot drukte op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland. Voor Den Oever, 5 kilometer en 15 minuten.

0: druk onderweg. Er staan vooral files voor de Duitse grenscontrole. Op de A1, de A12 en de A76, allemaal een kwartier extra. Verder een ongeluk op de A1, Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De weg is weer vrij, maar vanaf Amersfoort nog wel een file van 20 minuten. En er staat een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost bij de afrit. Twee rijstroken zijn er dicht en vanaf Papendrecht is de vertraging 20 minuten.
1: Lunchen wordt nog lekkerder.

0: vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
3: DJ School International Breda is dé DJ school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ en producerlessen.

0: drukken. A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Nieuws en IWS.
0: Mooi op zaterdag met Huub. Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 op Nieuws.
5: Het wordt drukker onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer. Dat merk je bijvoorbeeld aan de file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole. Dan met name op de A76 vanuit Geleen. Ongeveer een half uur voor de Duitse grens. En bergingswerkzaamheden na een pechgeval bij knooppunt Grijshoort, de A12 richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek een file van 8 kilometer en 20 minuten.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Kompaskum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
1: Typisch 80 met Huub. Iedere donderdagmiddag van 5 tot 6 op Nieuws.
8: Het is met name druk richting de kust door recreatieverkeer en door Duitse politiecontroles bij de grenzen. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 25 minuten oponthoud. Verder staat er file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en Epe sta je 20 minuten vast door een ongeluk. En door een spoedreparatie rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En daar is de vertraging bijna 25 minuten.

0: Hobby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuis onderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
7: Er zijn een paar problemen onderweg. De A7, de afsluitdijk, richting Friesland is dicht na een ongeluk ter hoogte van de Lorentsluizen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan omrijden via Amsterdam en Emmeloord. Over de A10, de A1 en de A6. Andere kant op heb je daar ook zo'n kwartiertijdverlies, dus richting Noord-Holland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ruim een half uur in de file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein door een reparatie aan de weg. Verder is het druk door Duitse grenscontroles. Vooral op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier oponthoud. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je bij het Gelredome 10 minuten in de file, mede door een ongeluk. En het is druk naar Zandvoort. Bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort is de vertraging 20 minuten.

0: De meeste files die er staan veroorzaken een paar minuten vertraging. Maar op de afsluitdijk is het een stuk drukker, de A7, naar Friesland. Na een ongeluk is de weg niet meer helemaal dicht. Maar de rechterrijstrook is nog wel afgesloten en de vertraging is 40 minuten op die afsluitdijk. Omrijden kan ook via Noord-Holland, Amsterdam en Emmeloord over de A10, A1 en A6. Op de A12 staat file van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door de controles 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk door recreatieverkeer, onder meer naar Zandvoort. En op de A16 staat file van Breda naar Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug door een spoedreparatie. Vertraging is 25 minuten, de rechterrijstrook is dicht.
1: Dit zijn de grootste popjuwelen uit de Nieuws Top 500.

0: let you know you're one of my kind.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
7: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en EWS. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen-op-Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en EWS.
9: Er staan vooral veel files die een paar minuten vertraging opleveren, maar een uitschieter is de A2 in het zuiden. Van België naar Eindhoven sta je tussen Oost-Maarland en Meersen een half uur vast na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Op de afsluitdijk zijn alle rijstroken richting Friesland weer open na een ongeluk op de A7 daar. Toch staat er nog 15 kilometer file. De weg is net weer vrijgegeven. Andere kant op heb je daar richting Noord-Holland ook nog een kwartier tijdverlies. Op de A12 naar Duitsland sta je voor de grens ook een kwartier in de file door controles. En het is druk op de N307 van Horen naar Kampen bij Lelystad-Batavia-stad. De vertraging is daar 20 minuten.
10: De nieuws top 500.

0: meeste files die er staan leveren een paar minuten vertraging op. Duitse grenscontroles veroorzaken wat meer tijdverlies, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grens heb je een kwartier oponthoud. In het zuiden is de vertraging op de A76 vanuit Geleen 10 minuten voor de Duitse grens. Het is druk op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede. Vertraging is een kwartier. Op de N307 van Horen naar Kampen sta je tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad ruim een half uur in de file. En ook in het zuiden van het land sta je 10 minuten vast op de A2 vanuit België naar Eindhoven bij Maastricht. Daar doe je er 10 minuten langer over.
1: De mooiste songs uit 65 jaar popmuziek. Dit is het beste uit de Nieuws Top 500.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Robitools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: A plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde thee.

0: dan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gaza-strook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulance zonder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Nieuws en IWS.
3: Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Her en daar is het druk door recreatieverkeer, bijvoorbeeld in Zeeland op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goederede. De N307 van Horen naar Kampen heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen heb je bijna een half uur vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A12 vanuit Arnhem staat het verkeer ook 20 minuten in de file voor de Duitse grens. En bij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd. De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam en de vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
4: Onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: staan een paar opvallende files, onder meer door Duitse grenscontroles en recreatieverkeer. Op de A12 vanuit Arnhem sta je tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens een kwartier in de file. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen is de vertraging voor de grens 20 minuten. Verder heb je in Zeeland een kwartier tijdverlies op de N57 van Middelburg naar Rotterdam, tussen Port Zeelanden en Goedereede. Het is druk op de N359 van Leeuwarden naar Lemmer. Voor de aansluiting met de A6 sta je 20 minuten vast. En op de N307, de Houtripdijk, is het druk van Horen naar Kampen bij Lelystad-Bataviastad. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
1: Snelle hits onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunka Wulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
8: De meeste vertraging is er momenteel voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles is het oponthoud 20 minuten. Het is druk op de N57 in Zeeland. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goederede. Het is heel druk op de N513 van Castricum-aan-Zee naar Limmen voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een half uur. En op de A28 staat het vast van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Daar heb je 10 minuten op onthoud.
9: Overal te beluisteren, jouw favoriete hit. spits onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: Er staan niet bijzonder veel files, maar op de A12 is het wel druk vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je 20 minuten oponthoud vanaf Zevenaar door grenscontroles. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom sta je bij Rilland 10 minuten in de file. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam heb je ook 10 minuten oponthoud nog. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je tussen Ens en Kampen-Zuid ook 10 minuten vast.
1: Snelle hits onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com. Precies Cleaning en Riool Service is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak- en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
4: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa, waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen,

0: om een playknop drukken.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
2: Bart's Guitar Platform met Bart. Iedere dinsdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.
4: Heel veel files staan er niet. En in de meeste gevallen heb je in de files die er wel staan een paar minuten vertraging. In Zeeland is het vooral druk. Er staan veel korte files door terugkerend vakantieverkeer. Op de N57 bijvoorbeeld van Middelburg naar Rotterdam heb je tussen Port Zeelanden en Goede Reden 5 minuten oponthoud. Op de N57 Brouwersdam richting Middelburg, daar sta je bij Middelburg nog 10 minuten in de file. Op de N59 is het druk van Seroskerke naar knooppunt Hellegatsplein voor de aansluiting met de N256, daar heb je 10 minuten oponthoud. Op de N256 van Zierikzee naar Goes sta je voor de afrit Wolfaartsdijk ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A58 naar Bergen-op-Zoom bij Rilland. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 20 minuten tijdverlies. En op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, staat file. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
5: Request non-stop.

rozen, de kleur van liefde, van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
3: De Ochtendshow met Reinier. Iedere maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9 op Nieuws NIWS.
9: Het is voornamelijk heel druk op de wegen vanuit Zeeland. Veel terugkerend recreatie- en vakantieverkeer daar. Bijvoorbeeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Het oponthoud is een half uur tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. En op de N57 heb je ook bijna een half uur tijdverlies van Middelburg naar Rotterdam, tussen Port Zeelande en Stellendam. Op de N59 is de vertraging een kwartier van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Hellegatsplein sta je vast. Op de A12 staat een lange file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de grens. Ook daar is het oponthoud bijna een half uur. En op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland, is het oponthoud een kwartier.
10: Your request non-stop.

0: is voornamelijk behoorlijk druk op de wegen vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Er staan onder meer files op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen Heinkensand en Rilland. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de N57 is het oponthoud 20 minuten. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Portzeelanden en Goederede. En op de N59 vanuit Zierikzee staat file tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Ook daar heb je 20 minuten oponthoud. Verder is het druk door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens sta je 20 minuten in de file.
1: Jullie hebben ze ooit zelf aangevraagd. Dit is

0: vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
2: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
4: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby-app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Te vergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
7: Er staan behoorlijk wat files vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Zoals op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen knooppunt De Poel en Rilland. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. De N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Stellendam. En op de N59 vanuit Zierikzee rijdt het langzaam tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Vertraging is 25 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Strand Nulde op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Kost je ook een half uur extra, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens 20 minuten in de file door controles.

is maandagavond 26 mei 2026 en even over de klok van 9. Dat betekent mijn radioweek gaat weer starten hier op NEWS. En dat doen we met rock'n'roll all over the place. We gaan weer lekker de jaren 50 en 60 in. Op zoek naar de heerlijkste muziek voor jou. Supergezellig dat je er weer bij bent. Mijn naam is Bart van der Heuvel. En ik ga je gelijk eigenlijk ook verdrietig nieuws vertellen. Want rock'n'roll all over the place gaat stoppen op NEWS. De reden is dat het radiostation NEWS na 11 jaar en 3 maanden aan het eind van deze week ermee gaat stoppen. Dus, in deze laatste aflevering van Rock'n'Roll All Over The Place op NEWS Internet Radio heb ik dadelijk de 3 openingsnummers voor je. Die zijn van The Animals, The Birds en The Four Tops. Dan natuurlijk Beatles, Elvis Presley en The Rolling Stones. Dan rock'n'rollen we 3 maal van Nederlandse bodem. Ik heb Bobby Green Selection 1, 2, 3, 4, 5 en The Bumblebees voor je. Dan 3 maal dezelfde band. Daar zijn ze weer, maar deze keer voor de laatste keer, The Shadows. Het item We Sang Them First, daar beginnen we met Jimmy C. Newman met Alligator Man. En natuurlijk aan het einde van dit rock en rolletje heerlijke psychedelische nummers voor je. Ik zie ze er al tussen staan, The Moving Sidewalk.

eerst die laatste drie openingsnummers, jawel. Deze laatste aflevering van Rock'n'Roll All Over The Place hier op NEWS voor je starten. Ik zeg tegen je, let's rock'n'roll. 1965.

The Four Tops met Something About You. En natuurlijk de Funk Brothers als heerlijke begeleidingsband. En daarvoor de Birds met No Good Without You. En we begonnen deze aflevering 560 van Rock'n'Roll Over The Place met The Animals. En It's My Life, als je dat maar even weet. Voor Beatles, Rolling Stones, King of Rock'n'Roll. Ja, er staat er weer tussen. We starten met de Beatles. En het nummer You're Gonna Lose That Girl. 1965. You're gonna

schitterend. Mick doet zelf ook het achtergrondkoortje. Geweldig. Je hoorde de Rolling Stones. Met My Girl en daarvoor Elvis Presley met het nummer The Girl I Never Loved. Tijd voor muziek van Nederlandse bodem. We starten met Bobby Green Selection. Zijn band uit Amsterdam maakte slechts 2 singles. Je hoort de A-kant van de eerste single met de titel The Game of Love. 1967.

hoorde de Bumblebees met Maybe Someday. Een band uit Den Haag die eigenlijk in eerste instantie Mariska Veres deed begeleiden. Voordat ze richting Shocking Blue ging. En bestond uit Jim ten Boskem. Hij zou later naar de Shoes gaan. Joop Ledieveld, René Bakker en Nico Overgaal. En daarvoor hoorde je 1, 2, 3, 4, 5. En deze band bestaat uit de leden Peter Grinvis, vocalen. Herman Kroeze, leadgitaar. Jan van den Broek. Hij zorgt voor de ritmegitaar. Leo van Korput. Hij zorgt voor de bas. En tenslotte Henk van Ginderen. Hij zorgt voor de drums. Door dit nummer trouwens, The Snake, is een cover, want het origineel is van Oscar.

0: Nu tijd voor drie nummers van dezelfde band. En ze zijn er voor de derde keer met weer drie nummers. Ik heb het over de Shadows. Nee, het is ook tevens de laatste keer. voor even nu. Ja, precies. En we starten met het nummer Kon-Tiki.
1: 1961.

0: Stars That Fell on Stockton. En daarvoor hoorde je Man of Mystery. En we begonnen dit drietal, de laatste keer het drietal van de Shadows met Kon-Tiki.
1: Ogen open, luister, jouw favoriet online.
0: Nu tijd voor het item We Sang Them First en we starten met Jimmy C. Newman en het nummer Alligator Man. Florence Chance en Jimmy Newman, ze schreven het. Jimmy nam het op 6 september 1961 en het kwam in oktober 1961 uit op single. En juni, maar dan in 1962, kwam het uit op het album met de titel Jimmy Newman. Koffers. Dave Dudley, The Nitty Gritty Dirt Band, Bobby Dylan, Greg Kinn en nog veel meer. Maar dit is het origineel.
2: 1961.

Little Walter met Can't Hold Out Much Longer. En Little Walter schreef het zelf en nam het op samen met The Nightcats. 12 mei 1952 en in juli 1952 kwam het uit op single. Covers Ike en Tina Turner, Elvin Bishop Group, Christine Perfect, Lightning Slim, Lonnie Brooks, Robin Ford, Fleetwood Mac en Eric Clapton en nog veel meer. En daarvoor The Wheel Aways. En met het nummer Bad Little Woman. En The Wheel Aways, ook wel The Wheels genoemd, kwam net als de band Them uit Belfast, Ierland. En nog een detail, voordat het de covers gaan noemen. Het nummer Bad Little Woman. Het kwam uit in Engeland op EMI, maar werd tegelijkertijd ook in single uitgebracht in Amerika door Columbia Records. Maar daar hadden ze een tape naartoe gestuurd waar een lichtelijke andere take van het nummer op stond. Ik zeg collectors item. Je hebt overigens geluisterd naar degene die door EMI werd uitgebracht. Covers. The Shadow of Nights, Exploding White Mice, The Freetones and The Human. Tijd voor psychedelische nummers. Ik begin, jawel, met de Moving Sidewalks. Met het nummer 99th Floor. En het nummer staat op het album Flash. En dat kwam in 1969 uit. De Moving Sidewalks. Dat waren Don Summers, Tom Moore en Billy Gibbons. Maar die eerste twee die ik noemde, die moesten op een gegeven moment in militaire dienst. Dus kabam. De band stopte. Maar Billy Gibbons vroeg Dan Mitchell om een nieuwe band te vormen. En die kreeg de naam, precies, ZZ Top. 1967.

Kenny en de Casuals met het nummer Journey to the Time. Geschreven met T, lange I, M-E. En Kenny en de Casuals is een band uit Dallas, Texas. En daarvoor hoorde je The Tropics met As Times Go. Met Yup, Yup, de hele tijd erin. Je zal dat maar mogen doen, heerlijk toch? Nummer staat aan de B-kant van de single en die heeft de titel Time. Dan gaan we verder met Marcia Griffiths en Don't Let Me Down. 1959.

0: En dat was hem alweer van mij voor vanavond. Ik dank je voor het trouw luisteren de afgelopen 3 jaar. En zeg dank aan Arjan en Angelique Hermans, de 2 drijvende krachten achter NEWS.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: A Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NEWS. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NEWS.

0: 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Robi Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.
7: Top, Mr. Selector.

0: Zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.

A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.

0: topmerk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Rock'n'roll all over the place met Bart. Elke maandagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

0: En Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: 19 Toen met Ad. Elke zondagmiddag van 12 tot 2 op Nieuws.